Hierdie kop op my tip me, amon op lach lach, jy boek het eind. Kop tra loop, kop hoog, troop aan de waal, hoog daar troop kalitie.

Wat ik doel heb, wat ik als het zo is. En dan wat ik baden koel en vindt het men, de les niet.